moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: mensen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: Kink.com.
1: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Tienduizenden mensen hebben in Barcelona gedemonstreerd tegen de woningcrisis. Er wordt al weken geprotesteerd in Spanje vanwege de dure huizen en hoge huurprijzen. Eerder vandaag kondigde de Spaanse premier al vervroegde verkiezingen aan, nadat zijn plannen tegen de wooncrisis werden weggestemd. De politie in Brabant is druk met twee verschillende woningovervallen. In Vlijmen raakt een bewoner gewond nadat twee overvallers het huis binnenkwamen en het slachtoffer mishandelden. In Deurne is het tot een worsteling gekomen met een overvaller. De bewoner verzette zich en jaagde hem zijn huis uit. Er wordt nog gezocht naar de daders. Eten in grote Nederlandse steden is vaak veel te vet, zoet en zout en dus ongezond. Dat blijkt uit onderzoek. Organisaties en gemeenten willen volgens Trouw nu dat het kabinet met maatregelen komt. De afgelopen 10 jaar is het eten namelijk alleen maar ongezonder geworden en overgewicht en obesitas nemen toe. En twee dronken Oktoberfestbezoekers hebben enorme schade veroorzaakt in een hotel in München. Volgens het AD vielen ze in slaap nadat ze de douche aanzetten, waarna het water urenlang bleef stromen en zelfs tot in de ontbijtzaal, 2 verdiepingen lager, doorlekte. De eigenaar schat de schade op een paar ton. En dan nu het weer van Weer Online. Het is in het noorden en noordwesten bewolkt met wat lichte regen. Verder helder, maar er kan wel wat mist ontstaan. Overdag wordt het weer lekker zonnig met een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Wat ga jij morgen doen? Grillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes. Met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: do something.
1: Kiss, altijd bij de hand. Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekensstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekensstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Een Amerikaanse ter dood veroordeelde gevangene mag door een vuurpeloton geëxecuteerd worden. Dat heeft president Trump besloten. Het gaat om een man die meer dan 10 jaar geleden al veroordeeld werd tot de doodstraf, nadat hij in 2009 op een legerbasis in Texas 13 militairen doodschoot. Het Amerikaanse leger gaat de straf uitvoeren. Het kabinet moet maatregelen nemen om het voedselaanbod gezonder te maken. Dat vinden meerdere organisaties en gemeenten. Uit onderzoek blijkt dat er in het eten in de grote Nederlandse steden te veel vet, zout en suiker zit en het eten dus ongezond is. Volgens Trouw moet dat beter, omdat overgewicht en obesitas steeds meer toenemen. In Spanje is opnieuw massaal geprotesteerd tegen de woningcrisis. In Barcelona gingen tienduizenden mensen de straat op. Ze eisen meer woningen en maakten zich boos over de hoge huurprijzen. De afgelopen weken werd er vaak geprotesteerd in Spanje. Zo waren er in Madrid demonstraties tegen het woningtekort en uithuiszettingen. En steeds meer Amerikaanse films en tv-series worden niet in Amerika zelf, maar in het buitenland opgenomen. Zo werden films als Barbie en Wicked grotendeels buiten de VS gefilmd. Grote Hollywood-vakbonden waarschuwen dat daardoor veel banen verloren dreigen te gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Er kan in de loop van de nacht wat mist ontstaan en in het noorden vallen een paar lichte buien. Overdag wordt het weer zonnig met 19 graden aan zee en 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de

0: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.

0: Kiss FM, your hit music station. Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch. Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Amerikanen mogen van president Trump voorlopig belastingsvrije diesel tanken. Trump doet dat om de door de Iran-oorlog stijgende brandstofprijzen tegen te gaan. Het gaat om rode diesel, dat normaal gesproken alleen voor landbouwmachines is bedoeld. Trump zegt dat hij er niet bekend mee is, maar dat het heel goed schijnt te zijn. 2 verschillende woningen overvallen in Brabant. In Vlijmen werd een bewoner mishandeld door 2 overvallers die het huis binnen waren gekomen. Ook in het plaatsje Deurne raakte iemand gewond nadat hij een overvaller uit zijn huis probeerde te jagen. Het is nog onbekend of er iemand is opgepakt. Alle daders sloegen op de vlucht. De van mensenhandel verdachte influencers Andrew en Tristan Tate gingen volgens Britse autoriteiten als loverboys te werk. Ze lokten vrouwen met een relatie, maar zetten hen vervolgens met geweld onder druk om intieme beelden te maken. Het duo werd in juli in Amerika opgepakt en ontkennen alle beschuldigingen. En 2 dronken Oktoberfestbezoekers hebben tonnen aan schade veroorzaakt in een hotel in München, dat meldt het AD. De mannen vielen in slaap, maar waren vergeten om de douche uit te zetten. Het water stroomde urenlang door het hotel en lekte zelfs 2 verdiepingen lager door het plafond. Ook was de elektriciteit uitgevallen. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan een enkele lichte bui vallen en lokaal kan het mistig zijn. Overdag schijnt de zon en wordt het 19 graden aan zee en 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
4: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
5: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
4: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
5: Topvoorzetramen.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten, samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij de uit de hand gelopen AZC-protesten in Gelderland vorige maand hebben agenten gehoorschade opgelopen. Tijdens de rellen in de dorpen Opheusden en Kesteren werd er zwaar vuurwerk naar de politie gegooid. 4 agenten moesten naar de eerste hulp. De burgemeester noemt het gooien van vuurwerk misdadig. De politie onderzoekt 2 woningovervallen in Brabant. In Vlijmen kwamen 2 mannen een huis binnen, mishandelden de bewoner en lieten hem met een hoofdwond achter. In Deurne mislukte volgens Omroep Brabant een overval toen de bewoners zich verzetten. Alle daders sloegen op de vlucht. Het is nog onbekend of er iemand is opgepakt. In Spanje is opnieuw massaal geprotesteerd tegen de woningcrisis. In Barcelona eisten tienduizenden demonstranten meer woningen en lagere huurprijzen. Er wordt al weken geprotesteerd. Gisteren kondigde de Spaanse premier vervroegde verkiezingen aan nadat zijn plannen tegen de wooncrisis werden weggestemd. En Israëlische voetbalsupporters zijn definitief niet welkom in Alkmaar volgende week. Dan speelt AZ in de Europa League tegen Hapoel Beersheva. De Alkmaarse burgemeester bestempelde de wedstrijd eerder als zeer risicovol. Ook de rellen rond de wedstrijd van Maccabi Tel Aviv in Amsterdam 2 jaar geleden spelen een rol. En dan het weer van Weer Online. De dag begint in het zuiden met mist, terwijl er over het noorden nog veel wolken trekken. Vanmiddag schijnt de zon en blijft het droog met 19 graden aan zee tot 23 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
4: Ja, we zijn er weer. Oké, goedemorgen. Welkom in een nieuwe KISS-FM ochtendshow. Wake Up KISS is begonnen.
5: Ja, lekker deze.

Knaller, wat een banger, wat een heerlijke Temper City. Dit was self-aware en ik weet zeker dat jij ook wel self-aware bent. Ja, ik ben zelf zo self-aware als ik 's ochtends opsta. Ik loop naar de douche toe en ik kijk mezelf aan in de spiegel. Dan verleen ik mezelf voorrang. Zo zelfbewust ben ik me van mezelf.

Olivia Dean en Man I Need. Hier bij Stefan in de Morgen, oftewel Wake Up Kiss voor dinsdag, de 6e. Een lekkere dag overigens, die zonnig gaat verlopen. Maar nu kan het nog wel een beetje mistig zijn. Dus als je jezelf in het verkeer begeeft, let op, hè. Mistlamp aan, wellicht als het te veel mist is. Energy.

0: Nou, Ed Sheeran, die heeft de voormalig zanger van The Fray toegevoegd. Waarschijnlijk als vervanger van Macklemore. En dat heeft hij gedaan aan zijn Amerikaanse tournee. De man die heet Isaac Slade. Slade die speelde onder andere How to Save a Life. Ken je dat liedje nog?
1: How to Save a Life.
0: Hij vervangt dus inderdaad de Macklemore, staat hier ook. En andere artiesten trokken zich uit solidariteit met Macklemore ook terug. Nou, dat zal ze heel veel op gaan leveren, denk ik. En Kim Kardashian die bleef na haar scheiding van Kanye 5 jaar bewust vrijgezel. De realityster die zegt dat...

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Wat ga jij morgen doen?
2: Chillen in de achtbaan?
1: Aapjes kijken in de dierentuin?
2: Of lekker ontspannen in de sauna?
1: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Welkom, Wake Up Kids. Het is dinsdag, Stella Lefty, on a train ride to Boston. Over de trein. Ik heb overigens grote bewondering voor mensen die met de trein naar hun werk gaan. Ja, want je kiest natuurlijk niet het meest comfortabele vervoersmiddel, hè? Nee. Dus, en het duurt ook nog eens hartstikke lang. Dus pluim voor jou als je met de trein...

0: Wake up, Kiss, Kiss FM, Milky en David Guetta, Just the Way You Are. Ben je er klaar voor?
1: Mamma mia.
2: Mamma mia.
3: Mamma mia.
0: Berichten waarvan je Mamma Mia kan roepen, want het is verbazingwekkend nieuws, bizar nieuws. 6:45 is het inmiddels. Je kent Thomas van Groningen wel. Nou, die heeft een hachelijk avontuur meegemaakt. Want hij dacht dat zijn vermiste kat dood was. Let op, hè, dat dacht hij. Hij heeft die kat laten cremeren. Maar enkele dagen later hoorde hij opeens...

een blij gezicht weer door de woning van Thomas. Nou, dat is onder andere gebeurd. En wat nog meer gebeurt is ook belangrijk. Gisteren heb je het misschien al meegemaakt. Want het was natuurlijk weer de eerste maandag in de maand. En op meerdere plekken in Nederland gaat dan het luchtalarm af, om 12 uur. Maar dat ging op heel veel plekken niet helemaal goed. In de Gooi- en Vechtstreek klonk de sirene 2 minuten later. En in Flevoland zelfs 7 minuten later. In de provincie Utrecht, tot overmaat van ramp, daar bleef het ook gewoon volledig stil. De regionale meldkamers die waren rond het middaguur erg druk. 112-meldingen krijgen daarbij voorrang, waardoor het activeren van de sirenes vertraging opliep. In Utrecht is overigens nog onduidelijk waarom daar het alarm totaal niet afging. Wat een stelletje prutsers ook allemaal, hè? You only had one job. Dat luchtalarm om 12 uur. Op de eerste

geestelijke gesteldheid van de vrouw. Inmiddels heeft onderzoek uitgewezen dat de verdachte geestelijk in staat is om terecht te staan. De woning van Rihanna werd dus in maart beschoten. De zangeres en haar man

Wat haal je eigenlijk in je hoofd als je dus zomaar... Hè, dat het nou een bekende Nederlander of zo is, dat maakt allemaal niet uit. Maar dat je überhaupt een huis gaat beschieten, dan zit er toch echt eventjes... Dan zit er echt eventjes een steekje bij je los, denk ik. Hè. Dan mis je niet een schroefje, maar dan mis je gewoon een hele gereedschapskist, zeg ik altijd maar. Kiss FM, wake up Kiss. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. 7:10 en dit is Sabrina Carpenter.

0: Inbouwloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen? Of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

0: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Als dan staatssecretaris Annette Bertram ligt, rijden er binnenkort meer zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt er al één in Rotterdam van en naar het vliegveld. Volgens haar komen er 3 proeven. In het AD noemt ze dat in het begin wel een beetje eng, maar wel de toekomst. Bij een woningoverval in de Brabantse Vlijmen is een bewoner mishandeld. 2 mannen drongen het huis binnen en gingen er met een nog onbekende buit vandoor. De bewoner liep hoofdletsel op en moest door ambulancepersoneel worden behandeld. Van de overvallers ontbreekt elk spoor. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen tijdens de uit de hand gelopen asielprotesten in Opheusden en Kesteren vorige maand, zegt de burgemeester. Die is geschokt door het geweld. Volgens hem is dat met desinformatie op de socials aangewakkerd door groepen van buiten de gemeente. En een afgemeerd schip in de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond te zinken. Er zat een gat in de romp, waardoor het schip water maakte. De bemanning was al van boord gegaan. Het schip werd met sleepboten stabiel gehouden en leeg gepompt. Duikers wisten vervolgens het lek te dichten. En dan het weer van Weer Online. In het zuidwesten geldt eerst nog code geel voor dichte mist. In het noorden is het bewolkt. Vanmiddag is het overal zonnig en blijft het droog bij 19 graden aan zee tot hier en daar 23 in het zuiden. En dat was het ANP Nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS app. Stefan Brouw.
2: Ja, goedemorgen. Ja, het kan de beste overkomen dat je bij iemand op bezoek gaat en dat je bij het verkeerde huis aanbelt. Sorry,

ver zijn wij nooit bij je verwijderd. Nee, zover lukt het gewoon niet. Het was A Million Miles Away van Offenbach bij Kiss FM, Wake Up Kiss. Goedemorgen, ik ben Stefan en met trots, daar mag ik echt gewoon oprecht zeggen, ben ik zo blij dat ik dit programma mag presenteren en jouw gezelschap mag houden tot 9 uur vanmiddag. Ik wil bijna zeggen 9 uur vanavond, maar dat is een beetje te extreem.

reacties in Nederland terecht met vragen over internet, apps en online veiligheid. En want het zal duidelijk zijn dat voornamelijk bij 60-plussers er heel weinig kennis is, of te weinig kennis vaak, van online veiligheid. Nou, op die dag kan je dus overal zo'n beetje terecht. Heel veel winkels doen eraan mee, heel veel merken doen eraan mee, waarvan ik de namen natuurlijk niet zal noemen, want dan is het onherroepelijk weer reclame. En dat wil ik natuurlijk niet. Maar ja, ik vind het ook wel een dingetje hoor, dat we veilig zijn online. Ik word natuurlijk zelf ook een beetje ouder, dus ik heb maar besloten om voortaan gewoon, als ik dan achter de computer ga zitten, een honkbalknuppel ernaast te zetten. En je weet maar nooit. En veiligheid voor alles. Goedemorgen, het is de dinsdag. Het gaat een lekkere dag worden zodra de mist verdwenen is. En dan ben je hier op het juiste adres van de heetste bangers zoals My.

0: Morgen 13 over 7, je bent bij Kiss FM, Wake Up Kiss. En het is er de hoogste tijd voor, want...
1: Entertainment Today.
0: Hoor je nu het laatste showbiz en entertainment nieuws, wat wil je? Wil je dat ik begin met positief nieuws? Of zal ik meteen met het slechte nieuws beginnen? Nou, laat ik maar met het slechte nieuws beginnen, want... Tom Cruise die heeft een enorme tegenvaller qua bioscoopfilm. Zijn nieuwe film Digger, die bracht...

zanger van The Fray. Die heet Isaac Slade. Die stapt in het voorprogramma van Ed Sheeran als vervanger van Macklemore. Ja, die uit de tour werd geschrapt vanwege zijn pro-Palestina-uitspraken. En Kim Kardashian, ook daar is nieuws over. Ja, ze bleef na haar scheiding bewust 5 jaar vrijgezel. Kim Kardashian die zegt dat ze de tijd nodig had om te herstellen en zich op haar kinderen en werk te richten. Ja, inmiddels heeft ze een relatie met Lewis Hamilton, dat weet je wel, hè? De Formule 1-coureur. Ik zag hem afgelopen weekend nog crossen. Kim Kardashian dus. Een weloverwogen besluit. Als je inderdaad in een relatie gezeten hebt, je niet meteen weer storten in een nieuwe relatie, want wellicht dat je in dezelfde valkuilen stapt. Wauw, filosofisch.

0: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten, samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

0: Wake-up Kiss, Kiss FM. Het is dinsdag vandaag, het is 6:20. Je hoorde Adela. Ja, die naam doet me toch altijd een beetje denken aan een uitvaartverzekering of een uitvaartorganisatie, maar dat is het dus niet.
1: Welke influencer is dit?
0: Ik heb je hulp weer even nodig, raad lekker mee.
1: Welke influencer is dit?
0: Want ben jij onze social media kenner?
1: Welke influencer is dit?
2: Maar hoe herkennen Gooise jongeren nou eigenlijk een echte Gooise vrouw?
3: De hockeymoeder.
4: Op de hockeyclub zit en in een grote auto rijdt.
5: Range Rover die heel rijk is en echt een kakker is.
0: Ja, de vraag is natuurlijk van welk TikTok-kanaal komt dit? Want dit komt namelijk van TikTok. Het is een heel bekend TikTok-kanaal, heel veel volgers. En de vraag is natuurlijk van welk kanaal komt dit? Ik laat hem nog even één keer horen.
2: Maar hoe herkennen Gooise jongeren nou eigenlijk een echte Gooise vrouw?
4: De hockeymoeder. Op de hockeyclub zit en in een grote auto rijdt.
5: Range Rover die heel rijk is en echt een kakker is.
0: Enig idee van welk TikTok-kanaal dit komt? Een heel druk bezocht TikTok-kanaal, veel abonnees. Weet je toevallig? Ben jij onze social media connoisseur? Onze social media kenner? Nou, dan mag je zo meteen over twee platen vertellen wat jij denkt van welk kanaal dit komt. Welke social media influencers waren dit of was dit? Laat het even weten. Dat mag zo meteen gewoon via de speaker van je radio. Je hoeft niet te bellen, te mailen of te appen. Dat doen we niet aan hier. Nee, want het is al druk genoeg op dinsdagmorgen. Dus zometeen mag je het gewoon roepen naar Stromae en Olivia Rodrigo. I know.

0: Oh My bij Your Hit Music Station. Dit is Kiss FM. Wake Up Kiss hoor je elke ochtend tussen 6 en 9. Maak meteen een vliegende start aan je dag.
1: Welke influencer is dit?
0: En ben jij onze social media kenner?
1: Welke influencer is dit?
0: Nou, dan weet je waarschijnlijk wel wie dit is.
1: Welke influencer is dit?
2: Maar hoe herkennen Gooise jongeren nou eigenlijk een echte Gooise vrouw?
3: Een hockeymoeder.
4: Op de hockeyclub zit en in een grote auto rijdt.
5: Range Rover die heel rijk is.

klaar. Je mag wat roepen tegen de speaker van je radio. En als het goed is, ga ik heel hard applaudisseren voor je. Het gaat om het TikTok-kanaal Goois Genieten. Goois Genieten, van harte gefeliciteerd. Als je dit goed had, dan ben jij vandaag op 6 oktober 2026 onze social.

ook zelf ervaart. Je bent unstoppable, je gaat deze dag helemaal rocken. En dat komt ook dankzij Kiss FM. Zometeen naar achter gaan we even iets interessants bespreken met elkaar. Want ik weet niet of je wel eens in een restaurant eet. Ja, ik doe dat ook wel eens. Maar ik vind het al heel snel te duur, een echte Hollander. Hè? En vooral die Michelin's, Michelin-restaurants zijn altijd heel erg duur. Je weet wel, de Michelin-ster, als je dat eenmaal achter je naam kunt schrijven, dan heb je echt wel een restaurant van formaat. Ik weet niet of je dat wel eens doet, maar daar gaan we het zo meteen wel even over hebben. Want de Michelin-sterren zijn namelijk weer uitgereikt in 2026. Dat is een dag geleden gebeurd. En ik zal je even vertellen welke restaurants er Michelin-sterren gekregen hebben. Blijf bij Kiss FM. Shakira komt er namelijk zometeen aan voor achter. En dit is Harry Styles.

0: De drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen? Of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemd.

0: www.dierenarts.com.
1: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Naaktfoto's en privégegevens van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen zijn te koop op het dark web, het verborgen deel van internet. Volgens RTL Nieuws en VTN Nieuws gaat het om 190 vrouwen uit Nederland en bijna 30 uit België. Een website biedt kant-en-klare pakketten aan waarmee de vrouwen kunnen worden lastiggevallen en afgeperst. Politieke partijen schenden via tientallen websites de privacywet met illegale volgcookies. Vrij Nederland ontdekte er zeker 40. Via de cookies worden persoonlijke gegevens gedeeld met bijvoorbeeld Google of YouTube, zonder dat mensen dat weten. De meest illegale cookies werden gevonden op sites die te linken zijn aan de PVV. Er komt weer een massademonstratie tegen het beleid van Israël. 13 organisaties, waaronder Amnesty en Oxfam Novib, willen dat Nederland nee zegt tegen de Israëlische genocide en bezetting van Palestijnse gebieden. Het Rode Lijn-protest is over een maand in Amsterdam. Vorig jaar gingen honderdduizenden mensen de straat op. En het kabinet gaat meer experimenteren met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt er al eentje in Rotterdam van en naar de luchthaven. Er komen 3 proeven, ook buiten de steden, meldt het AD. De zelfrijdende bussen moeten helpen om het personeelstekort in het OV op te lossen. En dan het weer van Weer Online. In het zuidwesten en in Friesland geldt code geel voor dichte mist. In het noorden is het bewolkt. Vanmiddag is het overal vrij zonnig en blijft het droog. Het wordt 19 graden aan zee tot lokaal 23 in het zuiden. En dat was het ANP Nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS app. Stefan Brouw.
4: Je lichaam is een tempel, zeggen ze wel eens. Hè? My body isn't ready, moet ik dan meteen aan denken. En toch verdenk ik somber van wat body dysmorphia. Je hoort hem nu.

0: Maatje 45, oké? Okay?
1: Ja.
0: Heb je ze ook in het bruin toevallig? Kijk even achter of je ze nog hebt. Ja, dat is meestal wat Ilse de Lange te horen kreeg een jaar of 30 geleden. Toen zij nog gewoon een schoenenverkoopster was in Almelo. Dit was Ilse de Lange dus en so incredible bij Kiss FM. Kiss FM. Inmiddels 8:10 en ik heb het aangekondigd. Ik zou het er even over hebben, want er zijn weer Michelinsterren uitgereikt. Twee zaken die krijgen een tweede ster. Azurite in Delft en Suis in Shin op Geul. Die zijn opgewaardeerd naar 2 sterren. En 7 restaurants die kregen hun eerste ster. De Libreye in Zwolle blijft het enige Nederlandse restaurant met 3 Michelinsterren. Ondanks het overlijden van chef Johnny Boer vorig jaar. En Nederland telt daarmee opnieuw 119 sterrenrestaurants. Ja, ik ben ook laatst in een restaurant geweest. Ja, dus ik was in een duur restaurant. Ik dacht, weet je wat, ik ga een keer slakken bestellen. Dus ik slakken bestel, maar het duurde en het duurde en het duurde. En er is niet zo vervelend als dat je zo lang moet wachten in een restaurant op je eten. Dus ik dacht toch enigszins opgelaten, ik ga het vragen aan de ober. Ik zeg, ober, ik heb 30 minuten geleden heb ik slakken besteld, maar ik heb nog niks gekregen. Zegt die ober tegen me, ja, dat is logisch. Ze kunnen ook nooit ver weg zijn, die slakken. Goedemorgen, welkom, Wake Up Kiss. Lekker wakker worden met een grote glimlach. Taylor Swift komt er zo aan en dit is Justin Wellington.
2: Hey yo, big wave. Tell him I come.

en zelf de slingers ophangen. Want een ander die zal het niet voor je doen, hè Taylor? Ja, heel mooi samengevat in het liedje Opa Lijn. Entertainment Today. Laatste nieuws uit showbiz en entertainment land is het volgende. Want Bradley Cooper en Gigi Hadid, die hebben opnieuw iets bijzonders gedaan. Want ze werden namelijk gespot in Parijs. Nou, dat is op zich natuurlijk al een locatie waarvan je denkt, hé, zou er wat meer spelen? En ze zijn gespot met opvallend vergelijkbare ringen aan hun ringvinger. Maar een huwelijk is nog niet bevestigd. Oh. Wat wel bevestigd is, is het eerste weekend van de Tom Cruise kaskraker Digger. Dat werd niet zo'n groot succes. Nee, dat is een beetje jammer. Slechts 8 miljoen is er opgehaald in dat eerste weekend. En dat is voor een film dus kennelijk heel erg weinig. Nou, Ed Sheeran die heeft een vervanger gevonden voor Macklemore. Werd tijd ook, want voormalig zanger van The Fray, die je kent van How to Save a Life, Isaac Slade, die stapt in. Die gaat in het voorprogramma van Ed Sheeran. Ik vind het een applausje waard, want dit is wel een held. Hij wordt ongetwijfeld nu met de rug aangekeken door alle pro-Palestina-artiesten. Maar dames en heren, het gaat om de vrede. Daarom maken jullie muziek. Het gaat om de inhoud. En het gaat ook om dat we allemaal

mistig. Althans, dat kan het bij je zijn. Ligt er een beetje aan waar je in Nederland woont. Maar op verschillende plekken is het mistig. Zodra de mist verdwenen is, blijft er een zonnige, lekkere, droge dag over. Met tussen de 20 en 22 graden in de middag.

0: Tegenwoordig moet alles in het Engels, hè? Dus dit was een throwback en niet een boemerangschijf.
1: De boemerangschijf van...

0: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mellord en Urk werken we met de Scope Reset methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.theboonsetters.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemd

gaan hem weer helemaal rocken vandaag. Hè. Goedemorgen, het is Kiss FM, 7:15. Wake up Kiss. Ja, echt belangrijk hoor, want ik ben een heel grote dierenliefhebber. Dat weet je natuurlijk wel inmiddels. Zelfs je vaker naar de ochtendshow luistert, dan weet je dat ik dieren heel erg leuk vind. Ik heb zelf ook 2 katten. En ik vroeg me laatst af, is het nou normaal dat mijn kat, zo'n beetje als ik dan 's ochtends wegga, om een uur of 5 is dat, dan ligt die nog. En als ik dan terugkom, laten we zeggen om 2 uur in de middag, dan ligt die nog steeds. En ik vroeg me af, is het nou wel gezond voor een kat? Dus ik had dat gevraagd aan iemand die er pretendeert verstand van te hebben. En toen werd mij verteld, ja, maar een kat slaapt ongeveer 70% van zijn of haar leven. 70%, kun je nagaan. Ja, ik weet niet hoe dat bij mensen is, maar ik vind het nogal lang als je 70% van je dag gewoon op je nest ligt. Nou, ik heb nieuws voor je. Ik heb het aan dokter Kiss gevraagd en het is... ja... helemaal waar. Het is helemaal waar. Een kat slaapt inderdaad gewoon zo lang. Ja, gewoon 70%. Dat is 18 uur per dag ongeveer. Ligt zo'n kat gewoon lekker te luieren op de bank of op bed of heerlijk. Je zal toch maar zo'n leven hebben. Nou. Kiss FM.

0: vaak ligt te luieren. Op zich natuurlijk helemaal niks mis mee, maar je maakt je toch een beetje zorgen. Is dat wel gezond voor een kat? En toen hoorde ik iemand roepen, ja, maar een kat slaapt ongeveer 70% van haar leven. Toen dacht ik, dit is een leuke voor de Kiss Facts. Want is het inderdaad waar dat een kat 70% van haar
1: voor het geval je denkt
0: ik wil ook eigenlijk wel 18 uur per dag slapen.
1: Want ik ga het zo meteen even uitzoeken.
0: We houden hier gewoon lekker op de been.
1: Inderdaad, zo is de MC.

zit zo te denken. Het is eigenlijk echt heel erg knap van Lady Gaga dat ze het zo lang buiten de aandacht heeft weten te houden. Ja, zo lang, want ze is namelijk kersverse moeder, hè? Ja, in juni werd het kindje al geboren en ze heeft het al die tijd toch bij die paparazzi weg weten te houden. Wat toch een beetje gezien kan worden als de natuurlijke vijand van de sterren. Ja, die paparazzi zijn het wel een beetje, hè? Want die willen iets van jou wat je misschien wel liever niet bekend wil maken aan het grote publiek. Nou, Lady Gaga heeft het heel goed verborgen kunnen houden allemaal. Dus even applaus voor jou, Lady Gaga. En gefeliciteerd. En natuurlijk met je kind. Zometeen, Ferry Omen tussen 9 en 12. Ik wens je een lekkere dag. Morgen om 6 uur een nieuwe wake.

0: Kiss FM, your hit music station. Het vakantiefestival komt er weer aan. 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het dark web, het verborgen deel van internet, zijn naaktfoto's en persoonlijke gegevens van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen te koop, meldt onder meer RTL Nieuws. Met die gegevens, die per pakket worden aangeboden, zijn vrouwen makkelijk af te persen, met enorme gevolgen, zeggen onderzoekers. Rusland was afgelopen nacht doelwit van weer een enorme droneaanval vanuit Oekraïne. Er gingen er zeker 650 richting Moskou. Daarmee was het op 1 na grootste aanval in 2 jaar. De Russen zeggen dat de meeste drones uit de lucht zijn gehaald. Toch viel volgens de eerste berichten zeker 1 dode. 2 kinderautostoeltjes zijn gevaarlijk. Bij een test van de ANWB en de Consumentenbond kwamen gebreken aan het licht. Het gaat om modellen van Britax Reumer en Axkit. Bij de botsproef ging de gordel open of schoof een steunpoot in. Axkit heeft de verkoop van hun stoeltjes al gestopt en is een terugroepactie begonnen. En zeker 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben een zwaardere stroomaansluiting dan eigenlijk nodig is. Ze betalen daardoor jaarlijks tot duizenden euro's te veel, zegt Waakond ACM. Zo'n zware aansluiting is alleen nodig als je tegelijk grote stroomvreters gebruikt, zoals een sauna, zwembad of een elektrische auto. En dan het weer van Weer Online. In het zuidwesten en in Friesland geldt code geel voor dichte mist. In het noorden is het bewolkt. Vanmiddag is het overal vrij zonnig. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het zuiden. En dat was het ANP Nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS app.
4: Hey, goedemorgen, welkom. Het zijn de hits met zometeen de nummer 1 uit de KISS 40. Voor hoe lang nog, we weten het niet. Maar Teddy Swims hoor je zometeen aan Bibi Rexha.

De beste man, ja, ik moet een beetje lachen terwijl ik dit vertel, houdt zo enorm van vis. Dat zijn de schoonfamilie, telt maar liefst 25 mensen. Die weten dat ook goed, dat hij lekker van vis houdt. En daarom geven ze hem standaard cadeaubonnen voor vis.

eruit op je beat zijn of ander setje of gewoon in zijn thuisland, dat hij altijd en overal een lekker visje kan halen gratis. Dus dat is zijn jaarlijkse kerstcadeau. Ja, mocht je nog geen idee hebben wat je voor kerst moet geven over een paar weken / maanden. Nou, in ieder geval van Jax Jones gewoon wat vis tickets, dan is ook voldoende. Ja, ik verzin het ook niet. Hoor, de Jax Jones bij Kiss FM op je dinsdag met J-Lo. Zometeen ook Becky Hill komt eraan. En dit is nu Alex Warren. En

Bij een pinautomaat in Texas vond een man een zak met geld. Zat in totaal zo'n 115.000 euro in omgerekend. De man besloot het geld niet zelf te houden, maar op zoek te gaan naar de eigenaar. Bleek nog best wel lastig. Voor de zekerheid bracht hij het zak met geld naar de politie. Het bleek van de medewerker van een bank te zijn. Even naar ruime ton. Maar dat je het geld geeft aan de politie. Ik had gezegd, joh, ik hou het toch lekker zelf. Ben ik dan echt de enige daarin die het zelf zou houden? Nee, maar even serieus. Omdat je toch denkt van, ja, weet je, het is toch ruim een ton. Lekker om op het bankje te hebben. Kan ik weer een mooie vakantie van nemen. Maar nee, de beste man, die gaf het gewoon aan de politie. Nou, ik ben blijkbaar een heel slecht mens. Dit is nu de muziek van Temper.

0: begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
6: Wat ga jij morgen doen?
7: Chillen in de achtbaan?
6: Aapjes kijken in de dierentuin?
7: Of lekker ontspannen in de sauna?
6: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Hoe zit jij in de country scene, in de cowboy wereld? Heb je zo'n mooie cowboy muts thuis, zo'n hoed of van die laarsjes, weet je wel? Ga je naar de C2C, country to country? Of denk je, ja, ik vind dat helemaal niks. Nou, het is echt groter dan ooit, de country.
1: Kiss FM.
2: Kiss, new music.
0: En rechtstreeks uit cowboyland. Misschien ken je haar wel van Tunes in Texas, maar ze heeft nieuwe muziek uitgebracht. Anna Langley en Be Here bij Kiss FM.
2: She

0: draaiende hits voor je. En af en toe een lekkere throwback. Zometeen Zara Larsson. Eerst de one and only Dua Lipa.
1: We gaan helemaal naar de kloten.
0: Ja, die Dua Lipa die kan dus blijkbaar zo te horen heel goed Nederlands. We gaan helemaal naar de kloten met nu Illusion.

0: Inbouwhout.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Ah! Oeh, gaat het?
2: Dan moet hier echt licht komen.
0: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.

0: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De man die anderhalve week terug een gevangenismedewerker doodschoot op de NDSM-kade in Amsterdam blijft langer vastzitten. De rechtbank verlengde zijn voorarrest met 3 maanden. De schutter zag het slachtoffer zitten op een terras en zou hem hebben aangesproken op een gebeurtenis uit het verleden. Ze kenden elkaar uit de gevangenis in Zaandam. Van ruim 200 Nederlandse en Belgische vrouwen circuleren naaktfoto's en andere gevoelige gegevens op het dark web. Volgens RTL Nieuws maken criminelen er pakketten van die te koop worden aangeboden voor afpersing, met grote gevolgen voor de slachtoffers. In België is de politie na aanleiding van de ontdekking een onderzoek gestart. Oekraïne heeft vannacht uitzonderlijk veel drones afgevuurd op Rusland. Er gingen zeker 650 drones richting Moskou en dat is de op één na grootste aanval in 2 jaar tijd. Volgens de burgemeester konden de meeste drones al ver buiten Moskou worden neergehaald. Toch vielen er zeker 2 doden en raakten 6 mensen gewond. En in Den Haag is vannacht een tandartspraktijk beschoten. Op beelden bij de regionale omroep zijn 2 kogelgaten in de ramen te zien. Op straat werden hulzen gevonden. In de Schilderswijk was een explosie bij een huis. Volgens een lokale nieuwssite houdt de politie er rekening mee dat de incidenten met elkaar te maken hebben. En dan het weer van Weer Online. In het noorden en midden is het bewolkt, maar vanmiddag breekt op veel plekken de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen komt er een overgang naar herfstachtig weer. En dat was het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
2: Met muziek van Natasha Bedingfield, zometeen Martin Garrix, Shakira komt eraan. De eerste one and only Olivia Dean en So Easy to Fall in Love.

Elke werkdag tussen 10:30 en 11:30. Ferry's feitje van de dag. Een klein feitje waar je hopelijk iets slimmer van wordt. Een leuke fun fact. Met zometeen antwoord op de vraag: hoeveel procent van de Nederlanders is tevreden met het leven? Dus hoeveel procent van de Nederlanders is tevreden met het leven? Dat antwoord krijg je zometeen ook. Martin Garrix komt eraan. Net zoals muziek van Shepard. Eerst nu deze van Jugel. Dit is Moving to the Sun.

Benson Boone en Beautiful Things bij Kiss FM. Elke werkdag tussen 10:30 en 10:30. Ferry's feitje van de dag. Een kleine fun fact om jezelf toch een beetje slimmer te maken. Hè? Als je alleen maar saaie Excel-sheets zit in te vullen op kantoor. Dat je toch even een klein beetje geprikkeld wordt, die hersenen. Met vandaag antwoord op de vraag: hoeveel procent van de Nederlanders is tevreden met het leven? Ja, heel diepzinnig vandaag. Maar hoeveel procent van de Nederlanders is tevreden met het leven? Dat is 85%.

0: Weersomjeu, ja zeker. Weersomjeu bij Kiss FM. Feels Part 2 met Alex Warren zometeen. Kygo komt eraan en ook muziek van David Guetta.
1: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen? Of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
2: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.

0: Tygo en Save My Love bij Kiss FM. Zometeen onder andere Summer Media Laser komt er ook aan. Eerst een hele lekkere Kiss throwback. Die heb je af en toe ertussen zitten. En liedjes uit de Zeros of Ten hier bij Kiss FM. Dat je denkt van, oh ja, lang geleden. Zoals deze van Britney.
1: Kiss Throwback.

krijg je als artiest. Het zijn allemaal kledingstukken van vrouwen. Podium opgeslingerd, weet je wel. Tegenwoordig krijgt Samber, ja, ik moet een beetje lachen, hamburgers naar zich toe gegooid. Zo'n hele smerige Big Mac dat al 2 uur oud is. En een beetje, ja, vindt zich aan dat toch begint te worden, weet je wel. Dat soort burgers krijgt hij op het podium gegooid, Samber. Waarom? Geen idee. My Body Isn't Ready bij Kiss FM. Nou, dat snap ik zeker. Een beetje later hoor je nu. Everybody gets high sometimes, you know.

0: begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nu de brandstofprijzen recordhoog zijn, passen veel automobilisten hun rijgedrag aan, blijkt uit onderzoek. Een derde laat de auto vaker staan en een ongeveer net zo grote groep rijdt bewuster. Ze combineren bijvoorbeeld afspraken om minder ritten te hoeven maken. 4 op de 10 jongeren rijden nog net zoveel auto als voorheen. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Rozemuller heeft geen goed woord over voor het kabinet. Wat ze tot nu toe hebben laten zien is waardeloos, zegt hij. Rozemuller roept het kabinet op snel een akkoord te sluiten met Pro en Volt om direct tot een stabiele meerderheid te komen. De Franse politie zat niet fout met het optreden tijdens de grote scholierenprotesten, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de politie geweld gebruikte tegen minderjarigen. Maar volgens de minister werd alleen hard ingegrepen bij vandalisme of als mensen gewond raakten. En de vroegere baas van de Duitse inlichtingendienst is opgepakt, melden Duitse media. In het onderzoek draait het om het inzien van staatsgeheimen, landverraad en spionage. August Hanning was de chef van de inlichtingendienst van 1998 tot 2005. Hij zou informatie hebben gedeeld met een buitenlandse inlichtingendienst. En dan het weer van Weer Online. In het noorden en midden nog bewolkt, maar geleidelijk steeds meer zon. Het wordt uiteindelijk 19 tot 23 graden. Komende nacht weer kans op mist. Morgen volgt er een overgang naar herfstachtig weer. En dat was het ANP-nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
3: Ja, goedemorgen met DNCE. Zometeen Miles Smith komt eraan. De Purple Disco Machine ook. Naar Harry Styles nu. Dit is American Girls.

Mackenzie, Cake by the Ocean bij Kiss FM. Het is stoptober, hè, sinds deze maand. Ben je gestopt met roken of vapen? Wie 28 dagen stopt, heeft 5 keer meer kans om blijvend te stoppen. Dus hey, je kan nog even meedoen. Dan moet je even een paar dagen langer meedoen in november. Maar dan heb je een hele maand geen sigaret of vape in de mond gehad. Nou, of je dat dan wel gaat doen of niet, wij zijn er voor je met de hits. Marshmallow zo meteen. En dit is nu muziek van Miles.

Ja, de grote vraag is, hoe lang nog? Hoe lang nog de nummer 1 uit de Kiss 40? Teddy Swims, Mr. Know-It-All bij Kiss FM. Ja, ik kan me wel voorstellen dat er binnenkort misschien een nieuwe nummer 1 zou zijn. Bijvoorbeeld een Ella Lang, die met Choose in Texas gaat meegaan natuurlijk. Nou, we gaan het zien. Alex Ward komt eraan. Dit is muziek van Pink. Kiss. Throwback.

Kleine fun fact. Olivia Dean zingt mee op dit liedje. Althans, als achtergrondzangeres. Weet je, de grote Olivia Dean van Men Are Need en So Easy To Fall In Love. Die je ja, regelmatig voorbij hoort komen hier op Kiss FM. Ja, die zingt dus mee met These Days. Weliswaar als achtergrondzangeres. Daarna is ze zelf een groot zangeres geworden. Maar toch wel leuk om dat te weten. Je hoorde These Days bij Kiss FM. Met nu Jason Derulo.

Ed Sheeran en Celestial bij Kiss FM. Zometeen heel veel plezier na 12 uur met The One and Only, Dimitri Skops en uiteraard de meeste hits van het land. Zometeen Alex Warren naar Bakermat en Rani. Dit is I Love Life. Kiss.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
4: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
5: Kiss FM News.
6: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Jongeren mogen niet verslaafd raken aan nieuwe tabaksproducten, zegt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Daarom roept ze met nog 7 andere EU-landen de Europese Commissie op tot het bevriezen van de tabaksmarkt. Ook willen de landen een Europees verbod op smaakjes voor vapes. De gevangenismedewerker die pas op een Amsterdams terras werd doodgeschoten is gisteren begraven, meldt zijn familie. In meerdere kranten stond vandaag een rouwadvertentie van het personeel van de gevangenis in Zaandam waar hij werkte. De verdachte zat daar ooit vast en heeft hem doodgeschoten vanwege een gebeurtenis uit het verleden. Mensen tussen de 18 en 34 trekken zich het minst aan van de hoge brandstofprijzen. Bijna 40% rijdt nog net zoveel als voorheen, blijkt uit onderzoek. Gemiddeld 2/3 van de automobilisten past zich wel aan. Ze laten de auto vaker staan of rijden efficiënter. Voor korte ritjes is de fiets het favoriete alternatief. En voor Jannik Sinner zit het tennisseizoen erop. De Italiaanse nummer 1 van de wereld zit al maanden thuis met een knieblessure. En nu heeft hij besloten zich te laten behandelen, maakte hij via social media bekend. Sinner kwam deze zomer voor het laatst in actie op Wimbledon. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag gaat op steeds meer plekken de zon schijnen. De temperatuur komt uit tussen de 19 graden aan zee en lokaal 23 in het zuiden. Morgen komt er een overgang naar herfstachtig weer. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
7: Yes, goedemiddag en van harte welkom. De KISS Lunch op deze dinsdag met Temper City, Kylie Minogue en nu Damiano Dijk.

Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head. Welkom, dit is de Kiss Lunch op je dinsdag. En de grote vraag is, wat wil je horen tijdens de lunch? Ja. Heb ik jou eet smakelijk gewenst? Nee, hè? Nou bij deze, eet smakelijk. De vraag is, wat wil jij horen? Tot aan 1 uur bepaal jij de hits hier bij Kiss FM. Stuur een appje op 0800 1078. Karol G en Bruno Mars zijn hier. Dit is Stil bij

Welkom, dit is de Kiss Lunch op je dinsdag. Wat wil je horen bij Kiss FM? Stuur het deze kant op 0800-1078. Bram de Vries uit Utrecht probeert thuis een kast in elkaar te zetten. Zonder handleiding stuurt hij. En ik moet hem succes wensen met Cameron Whitcomb. Oké, nou, succes. En Cameron Whitcomb is inderdaad wel een goeie om eens even te draaien deze dinsdag. Komt eraan met The Kingdom of Fear. Deze gast uit Den Haag. Hier is Sam Jeu. We could

0: Lost Frequencies, Live It All in de Kiss Lunch. Eet smakelijk als je aan het lunchen bent deze dinsdag. Wat zou jij willen horen? Tot aan 1 uur bepaal jij de hits terwijl je luncht. De Kiss Lunch. Stuur een appje op 0800-1078. Lotte Jans uit Groningen stuurt dat ze vanuit een koffietentje aan het werk is voor een presentatie en niet gestoord wil worden. Ze heeft de oortjes in, lekker naar Kiss luisteren. En Shabuzi zou wel lekker zijn op de dinsdag. Nou, die komt eraan zometeen met Blink Twice. Ook Bibi Rexha en Olivia Dean onderweg hier.
1: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: Wat ga jij morgen doen?
4: Chillen in de achtbaan?
3: Aapjes kijken in de dierentuin?
4: Of lekker ontspannen in de sauna?
3: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Shabuzi en Miles Smith, Blink Twice. Dit is Kiss FM, mijn naam is Dimitris. De Kiss Lunch op je dinsdag. Eet smakelijk.
1: Kiss Throwback. Kiss Throwback.
0: Deze throwback moest ik draaien voor Sergio. Echter die me op 0800-1078. Heel graag voor tijdens mijn lunch Rihanna en Jay-Z. Sergio, hier is Umbrella.

En The Prayer in C met Robin Schultz samen. De Kiss Lunch op je dinsdag. Mijn naam is Dimitris. Wat wil jij horen? Elke werkdag tussen 12 en 1 bepaal jij de hits. Stuur een appje op 0800-1078. Daan Vermeer uit Eindhoven stuurt... Hoi Dimitris, ben een potje FIFA aan het spelen met mijn huisgenoten. En voor ons heel graag Somber, wat een topartiest. Hij heeft helemaal gelijk, Somber. Ga ik opzoeken. Komt eraan hier bij Kiss FM. Eerst Lionheart. Hier is Joe Corey.

0: www.energiesparen.com.
1: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
2: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts. Van wereldclubs tot verborgen parels. FCSurprise.nl.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Venlo zijn drie mannen opgepakt voor de dood van een jongen vorig jaar zomer. Ze worden onder meer verdacht van het maken van drugs. De politie begon een onderzoek nadat drie slachtoffers in het ziekenhuis waren beland en een van hen, minderjarige, na een paar dagen overleed. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn vandaag zo'n 1800 middelbare scholen geblokkeerd, een stuk meer dan de afgelopen dagen. Geschat wordt dat 150 tot 200.000 mensen bij de demonstraties aanhaken. Die liepen de laatste dagen op een aantal plekken uit op rellen, waarbij 5000 mensen zijn opgepakt. Twee dwangsommen die het dolfinarium in Harderwijk aan zijn broek had, zijn van tafel. De dolfijnen, walrussen en zeehonden zouden tijdens shows kunstjes tegen hun natuur in moeten doen. Maar uit de videobeelden die dat moesten bewijzen blijkt dat niet voldoende, zegt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. En de Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar één enkele wetenschapper. En dat is uitzonderlijk, want normaal wordt de prijs verdeeld tussen meerdere wetenschappers. Het is een 82-jarige Belg en hij krijgt de prijs voor het meten van neutrino's. Dat zijn geheimzinnige deeltjes uit het heelal met extreem veel energie. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag gaat op steeds meer plekken de zon schijnen. De temperatuur komt uit tussen de 19 graden aan zee en lokaal 23 in het zuiden. Morgen komt er een overgang naar herfstachtig weer. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
4: Pakken hits op je dinsdag. Lekker zeg. Sorry, papi. Komt eraan van Topic en Becky G. En ook de weekend naar Calvin Harris.

het is zo simpel in het leven. Wil je hits horen, dan slinger je gewoon Kiss FM aan. Want wij hebben alleen maar hits voor je. The Weeknd hoorde je. Can't feel my face. Hey. En zometeen hier nog onder andere Harry Styles. Hij staat voor je klaar. Met American Girls. Ook Milky en David Guetta. Just

blijft de hele dag in je hoofd zitten. Tududududu. Wat een aanstekelijk hit, hé. David Guetta en Milky hoorde je Just The Way You Are bij Kiss FM. Beyoncé zometeen en Harry Styles.

A Little Dream. Dit is Kiss FM, mijn naam is Dimitris. Shakira hoor je zo meteen met haar hele dierentuin. Zoo komt er namelijk aan. Gezellig op de dinsdagmiddag. Oké, Bruno Mars zo meteen en Dua Lipa staat voor je klaar met New Rules zo meteen hier bij Kiss.

0: Inbouwloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
3: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
4: Op zoek naar een hippe najaarsoutfit voor jouw kids? Bij Kicks.nl shop je de leukste items van meer dan 50 topmerken. Zoals Vingino, Retour Jeans en Raced. Van trendy jeans tot warme winterjas. Je vindt het allemaal. Bestel voor 12 uur vanavond en je hebt het de volgende werkdag in huis. Retourneren is gratis en betalen doe je eenvoudig achteraf. Kicks.nl.
5: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
0: Nieuwe

War, Katy Perry. Weet je nog uit welk jaar deze plaat komt? Ja, langer geleden dan je denkt hoor. 2013. Lekkere throwback hier bij Kiss. Damian en David zometeen. Dit is Lost Frequencies.

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Voor de rellen in het Gelderse op Heusden en Kesteren krijgen 24 mensen een dwangsom opgelegd. Als ze nog een keer rellen, moeten ze €5.000 betalen. Een demonstratie tegen het plan van de gemeente om asielzoekers op te vangen liep uit de hand. De 24 werden opgepakt voor vernielingen of het gooien van zwaar vuurwerk naar agenten. Een wijkagent uit Tilburg staat terecht omdat hij een tijd lang informatie zou hebben doorverkocht uit de politiesystemen. Daar verdiende hij volgens het OM zo'n €30.000 mee. De advocaat van de agent zegt dat hij heeft bekend dat hij rondneust in de systemen, maar dat er geen bewijs is dat hij informatie doorgaf en daar geld voor kreeg. Voor de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo vorig jaar zomer heeft de politie 3 mannen opgepakt. Ze komen ook uit Venlo en zouden een drugslab hebben gerund. Daar werkte de jongen die na een ongeluk met nog 2 anderen in het ziekenhuis belandde. De jongen raakte in coma en overleed na een paar dagen. En de politie heeft gisteren vanuit een touringcar in de buurt van Den Haag 55 automobilisten betrapt die onder het rijden een telefoon in hun hand hadden. Ze moeten ieder €440 betalen. Het hoog aantal boetes laat volgens de politie zien dat een jaarlijkse controledag tegen afleiding achter het stuur hard nodig blijft. En dan het weer van Weer Online. Opklaringen breiden zich vanuit het zuidoosten vanmiddag uit naar het noorden bij 18 tot 23 graden. Komende nacht opnieuw kans op mist. Morgen is droog en zacht, later op de dag buien. En dat was het ANP Nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
4: Hey, goedemiddag, Felix Jane komt eraan en zometeen Just Day. En eerst Kygo, dit is Take Me Back.

Felix Jane, Ain't Nobody, hier bij Kiss FM. Zometeen hier een zanger die zegt... Het is maar goed dat ik een zanger ben, want ik ben te lelijk om een vriendin te krijgen. Maar omdat ik zo populair ben, is het me wel gelukt om een vriendinnetje te krijgen. Hij heeft er al meerdere versleten. Wie hij is, hoor je zometeen met een throwback hier bij Kiss FM. En ook Miley Cyrus komt eraan naar Just Stay. De beuk gaat erin met Turn the Lights Off.

zeg, hey, terug in de tijd, een throwback, Justin Bieber. En Beauty and a Beat. En die Bieber die heeft gezegd dat hij zichzelf te lelijk vindt om een vriendin te scoren. Het is dat ik populair ben, heeft hij gezegd. Daardoor sta ik altijd in de picture en krijg ik bericht van vrouwen in plaats van dat ik vrouwen moet aanspreken. Oh, ja. Nou ja, gelijk heeft hij ook, want hij heeft natuurlijk al meerdere vrouwen versleten in het leven. Dit is Kiss FM,

0: goed, de nieuwe Ketchup. Hooty Fruity heet hij. Ja, Hooty Fruity. Hoe kom je nou bij zo'n titel, hè? Oh, ik weet niet wat je nog genomen hebt, maar goed. Dit is een leuk plaatje, dat wel. Dit is Kiss FM. Op de dinsdagmiddag, mijn naam is Dimitris. Blond haar, blauwe ogen. Niet ik heb wel blauwe ogen, maar geen blond haar. Zij wel blond haar en blauwe ogen. En een fantastische strot ook. Sarah Larsen, die hoort er zo met Midnight Sun. Ook Stella Lefty komt eraan. En Bruno Mars staat voor je klaar bij Kiss.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: www.energiesparen.com.
1: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe.

0: actie van de Nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

Dit is Kiss FM. Mag ik je voorstellen aan nieuwe muziek? Nieuwe muziek van Temper City. En nu moet je niet op Google Maps gaan kijken waar het ligt en denken van, nou, ik zou wel eens een keer een weekend weg willen naar Temper City. Het is geen stad hoor, het is een band. Met een hit, Temper City, Self-Aware bij Kiss FM. No!

Anywhere for you. George Ezra hier bij Kiss FM. Benzineprijzen gaan door het dak. Dieselprijzen gaan door het dak. Maar hij heeft er geen last van. Hij komt elke dag hier bij Kiss FM op zijn paard. En zijn paard staat geparkeerd. Dat betekent dat hij zometeen 3 uur lang los kan hier op de radio. Luc van Roy, Lucky Luc, zometeen met de middagshow. Kiss and Ride, fijne dinsdag.

0: Inbouwapparatuur.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Voor de kust van het Zeeuwse Breskens is een passagiersschip vastgelopen op een zandplaat. De tientallen passagiers en bemanningsleden zijn van boord gehaald. Daarvoor zijn een helikopter en reddingsboten ingezet. Veel passagiers zijn al op leeftijd en worden opgevangen. 24 mensen die in september meededen aan AZC-rellen op Heusden en Kesteren hebben een dwangsom opgelegd gekregen. Dat betekent dat als ze nog een keer onrust stoken in dezelfde gemeente, ze €5.000 moeten betalen. Bij de demonstratie tegen de opvang van asielzoekers werd onder meer met zwaar vuurwerk gegooid naar agenten. Amerika wil dat Rusland meer zegt over de mogelijke uitbraak van de pest. Een medewerkster van een laboratorium dat onderzoek doet naar de pest werd ziek en overleed een paar dagen later. Buitenlandminister Rubio zegt dat Amerika Rusland kan helpen als inderdaad de pest is uitgebroken. Maar Rusland zegt dat alles onder controle is. En de kaartjes voor de film Avengers Doomsday vliegen de deur uit. Binnen een dag zijn er in Nederland 50.000 verkocht in de voorverkoop. Volgens distributeur Disney een record. Gisteren liep de website van Pathé door de drukte meerdere keren vast. Vanwege de grote belangstelling komen er extra voorstellingen. Dan het weer van Weer Online. In het noordwesten en het zuidoosten schijnt de zon en het is 18 tot 23 graden. Morgen eerst droog, later buien en dan opnieuw zacht. En dat was het ANP Nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS app.
2: Hey, hallo, goedemiddag.
3: Yo, Lucky.
2: Voor half vier muziek van Avicii, Lady Gaga, ik heb Alesso en One Republic en we beginnen met Bruno Mars.

0: Adam Levine, die met zijn eigen bandje Maroon 5 een nieuwe single uit heeft. Samen met Gym Class Heroes hier bij KISS. Stereo Heart.
1: KISS and Ride.
0: Met strakjes nieuws over Frans-Duits. Maar nu is het Ilse de Lange.

0: Avicii hier bij Kiss en Hey Brother. Volkszanger Frans-Duits laat in zijn biografie vallen en opstaan. Mensen zien dat succes niet alleen de mooie kanten kent. Hij vertelt dat met name jongeren via de sociale media vaak een vertekend beeld van succes hebben. Als je tegenwoordig de Insta-pagina's opent, zegt hij, zie je alleen maar mooie auto's en dat alles kan en niks onmogelijk is. Maar de weg naar dat succes is volgens Frans-Duits een stuk minder prettig dan je zou denken.
1: Kiss and Ride.
0: Bijzonder prettig met Frederik Somber naar Cyril.

0: Jappel on Party, schuine streep, filefeestje, goeiemiddag, Kiss and Ride met straks Jennifer Lopez.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
5: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
6: Wat ga jij morgen doen?
7: Chillen in de achtbaan?
6: Aapjes kijken in de dierentuin?
7: Of lekker ontspannen in de sauna?
6: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Ach, arme jongen. Cameron Whitcomb bij Kiss en Kingdom of Fear. Gitarist Brian May van Queen heeft besloten niet meer te gaan toeren. De 79-jarige meneer heeft dat gezegd in een interview met The Times. Hij is tot deze beslissing gekomen toen hij 1,5 jaar geleden op tournee was in de Verenigde Staten. En een goede vriend van hem in Groot-Brittannië overleed. Hij wilde terug naar Groot-Brittannië voor de begrafenis. Maar de tourmanager zei, sorry vriend, kijk hier in je contract staat dat je moet optreden. En toen had hij zoiets van, en nou is het leuk geweest.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
4: Valdorpelshop.nl.
5: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulieren.

0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. In verschillende Franse steden wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen slecht onderwijs. Er zouden in totaal meer dan 250.000 mensen de straat op zijn gegaan. Niet alleen studenten, maar ook ouders en leraren. Het is op meerdere plekken uit de hand gelopen, zo zijn dingen vernield. En ook in België zijn weer protesten. Bij Breskens in Zeeland is een rondvaartboot op een zandplaat gelopen. Er waren tientallen mensen aan boord voor een zeehondensafari. Vooral ouderen. Ze zijn met 3 reddingsboten aan land gebracht. Het is een kwestie van wachten tot vannacht. Dan is het weer hoogwater en komt de boot weer los, schrijft Omroep Zeeland. Een man uit Almelo wordt overgeleverd aan Duitsland. Dat heeft de rechter besloten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander. Die werd in juli doodgevonden in een hotel in Duitsland en is volgens de autopsie gewurgd. Hotelpersoneel vond het slachtoffer toen hij niet op tijd uitcheckte. Chocomel mag als enige hun specifieke kleur geel gebruiken op pakken chocolademelk, schrijft het AD. Een Spaanse concurrent wilde dezelfde kleur vastleggen. En Chocomel vindt dat oneerlijk, omdat hij dan meelift op ruim 90 jaar merkinvesteringen. Zo'n kleurrecht is zeldzaam. Ook Milka Lila en Nivea Blauw zijn beschermd. En dan nu het weer van Weer Online. In het noordwesten en het zuidoosten schijnt de zon. Het is 18 tot 23 graden. Morgen eerst droog, later buien en dan opnieuw zacht. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Luc van Rooij.
2: Hola muchachos.
3: Yo, Lucky.
2: Ja, ik heb er weer een paar voor je hoor. Voor 5:30, Teddy Swims, Justin Bieber, Portugal The Man. En we beginnen met Harry Styles.

0: Bebe Rexha en Faithless hier bij Kiss en New Religion.
1: Kiss and Ride.
0: Straks de Kiss and Ride train track van de meneer die zegt alles te weten. Maar eerst eventjes Portugal the Man. Feel it still. Keep my

hier bij Kiss en Patient Zero. Je kan hem niet aanvragen. Het is me net hoe mijn pet staat op de dag. Eén ding is 100% zeker. Ik draai hem voor jou op het perron. Dan al wel in een overvolle trein. Hij werd geboren in 1992. Begon zijn eigen YouTube-kanaal als zanger. En werd daar ontdekt door Warner Records. Beste reizigers, Teddy Swims met Mr. Know-It-All is vandaag de Kiss & Ride Train Track.

0: Olivia Rodrigo en Stupid Song. Goedemiddag, Kiss and Ride. Strakjes onder andere Alex Warren.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.

Fred Warren hier bij Kiss en Emerald Eyes. Ik weet niet of je het weet, maar het is stoptober. Een heleboel mensen die proberen dan te stoppen met roken. Zo ook Monica Geuze. Ze probeert dit jaar definitief te stoppen met roken. En ze deelt haar ervaringen op TikTok. Tot nu toe is ze nog niet teruggevallen. Joh, we zitten al op 6 oktober. Maar de stoppoging valt haar wel zwaar. En daarom vermijdt ze sociale activiteiten en terrassen. Nou, voor die terrassen hoef je niet bang te zijn, schat. Want het wordt echt herfst.

0: specialist.
1: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
2: Op zoek naar een hippe najaarsoutfit voor jouw kids? Bij Kicks.nl shop je de leukste items van meer dan 50 topmerken. Zoals Vingino, Retour Jeans en Raced. Van trendy jeans tot warme winterjas. Je vindt het allemaal. Bestel voor 12 uur vanavond en je hebt het de volgende werkdag in huis. Retourneren is gratis en betalen doe je eenvoudig achteraf. Kicks.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: De laatste keukentrends? Keukeloos heeft het.
5: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. In Franse steden lopen honderdduizenden mensen mee met protestmarsen voor beter onderwijs. Op beelden zijn vreedzame tochten te zien, maar het loopt soms ook uit de hand. Zo wordt de politie in Parijs bekogeld en wordt er brand gesticht. De marsen zijn als steun voor studenten die al een week protesteren, soms met geweld. Sommige vormen van kanker komen bij mensen onder de 50 vaker voor, blijkt uit onderzoek waar RTL mee komt. Bij leverkanker is de sterkste stijging te zien, maar ook darm-, nier- en baarmoederhalskanker nemen toe. De onderzoekers zien onder meer overgewicht, alcohol en te weinig bewegen als mogelijke oorzaken. In Schiedam wordt op meer plekken grond afgegraven na de dood van 6 honden. 5 waren uitgelaten in hetzelfde park en daar is de grond al weggehaald. Maar nu blijkt dat hetzelfde bedrijf op andere plekken ook net grond heeft gestort. De doodsoorzaak van de honden is niet bekend. Misschien hebben ze giftige paddenstoelen gegeten. Oekraïne heeft netten opgehangen bij verschillende bruggen in hoofdstad Kiev. 2 bruggen zijn aangevallen door Rusland dat er drones op afstuurde. En met de netten hoopt Oekraïne te voorkomen dat de drones de bruggen raken. De netten worden ook gebruikt op het slagveld en op schepen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht blijft het droog, wel kan er vannacht weer mist ontstaan. Morgen is het eerst droog en zacht met 20 tot 23 graden. En later op de dag buien. En dit was het ANP nieuws.
4: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Luc van Rooij.
6: Met weer alleen maar hits.
7: Yo, lucky.
6: Voor 6:30 onder andere Shakira, Morgan Wallen. En als eerste vertrekken we eventjes naar de zon.

0: ben ik een redelijk visueel ingesteld mens. Dus hierbij zie ik altijd mijn eigen hond vroeger in de modder liggen. Rolling in the Deep, je hoorde Adele hier bij Kiss.
1: Kiss and Ride.
0: Straks nieuws over Dries Roelvink en zijn...

Offenbach en Ella Henderson, Hurricane. Dries Rolvink leeft mee met het liefdesverdriet van zijn zoons Dave en Tony. Ik weet niet of je het weet, maar de verloving van Dave is half september verbroken. En met Tony zijn relatie ging het afgelopen zomer al niet goed. Toen liep hij op de klippen. En Dave leeft volledig met ze mee, maar hij zegt van ze kunnen beter bij hun moeder terecht. Want daar kunnen ze zich beter...

0: Jouw filefeestje, schuine strepen, romparty. Goedemiddag. Kiss and Ride met Miles Smith. Strakjes.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.

Vierdefeestje, /Rompartie. Goedemiddag, Kiss and Ride. Binnen een half uur waren er 6000 kaarten verkocht voor de voorvertoning van de nieuwe Marvel-film Avengers Doomsday. Gaat op 16 december in première en is natuurlijk het eeuwige gevecht tussen de bad guys en de good guys. Nou, de bad guy in deze film wordt gespeeld door Robert Downey Jr., Dr. Doom is dat. En natuurlijk keert Chris Evans terug als Captain America en Chris Hemsworth als Thor.

Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.

0: www.ondernemer.com. Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Justitie eist 9 maanden cel tegen een vrouw voor het doodschudden van haar baby 3 jaar geleden. Ze ontkent en zegt dat het kind achterover op zijn hoofd was gevallen. Ook zouden artsen in het ziekenhuis fouten hebben gemaakt. Haar man steunt haar verhaal. De rechter doet over 2 weken uitspraak. In Franse steden lopen 100.000 mensen protestmarsen voor beter onderwijs. En veel verloopt rustig, maar in Parijs zijn incidenten. De premier van Frankrijk zegt dat alle scholen tot het eind van de week dicht zijn. Volgens hem zijn de onruststokers bij de demo's de afgelopen week aanhangers van extreem rechts. En niet per se scholieren. Steeds meer Nederlanders onder de 50 krijgen bepaalde soorten kanker, heeft RTL gehaald uit internationaal onderzoek. Leverkanker stijgt het hardst. En daarnaast valt op dat er steeds vaker darmkanker wordt vastgesteld. De onderzoekers denken dat dat komt door onder meer overgewicht, alcohol en te weinig beweging. Formule 1-coureur George Russell start zondag achteraan bij de grote prijs van Singapore. Hij krijgt die straf omdat hij een nieuwe motor in zijn auto laat zetten, en terwijl dat niet meer mag. Die motor is nodig na zijn uitvalbeurt in Maleisië eergisteren. Een week eerder heeft hij Max Verstappen maar net achter zich gelaten. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog, ook morgenochtend droog en zacht met 20 tot 23 graden, later buien. En vanaf donderdag koeler en wisselvallig. En dit was het ANP-nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+. In de

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
3: Wat ga jij morgen doen?
4: Vullen in de achtbaan?
3: Aapjes kijken in de dierentuin?
4: Of lekker ontspannen in de sauna?
3: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Inbouwloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.

0: geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De stijgende lijn dat steeds meer mensen LHBTI'ers accepteren is gestopt, blijkt uit een tweejaarlijks onderzoek. Ruim 80% heeft niks tegen homo's, maar veel mensen vinden het wel aanstootgevend als twee mannen zoenen. Uit eerder onderzoek bleek dat jongeren steeds minder positief staan tegenover LHBTI'ers. Ook ChatGPT krijgt een soort watermerk om aan Europese regels te kunnen voldoen. Dat meldt het bedrijf zelf. In de tekst zit een structuur verstopt, waardoor duidelijk is dat het is gemaakt door AI. Mensen kunnen het niet zien, dat kan alleen met speciale software. De chatbot van Claude heeft het watermerk al 2 maanden. Alle lessen op middelbare scholen in Frankrijk zijn deze week geschrapt. Zo kunnen leerkrachten overleggen hoe ze de problemen oplossen. Door de slechte omstandigheden op scholen gaan al meer dan een week mensen de straat op. Vandaag waren er protestmarsen in veel Franse steden en liep het hier en daar uit de hand. De zoon van president Trump, Donald Jr., heeft het geld dat een Russische zakenman hem had gegeven voor zijn bruiloft terugbetaald. Dat zegt de zakenman die banden heeft met president Poetin. Trump Jr. gaf het geld terug na kritiek dat juist een Rus zijn bruiloft had betaald. President Trump noemde het geen big deal. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht droog, ook morgenochtend droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later morgen buien. Vanaf donderdag koeler en wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
3: In heel Nederland op DAB+. In de

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

0: Kiss FM, your hit music station. Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen

0: kandidaat te installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: KissFM News. Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Dat steeds minder mensen LHBTI'ers accepteren vraagt om actie van onder meer scholen en sociale media, zeggen COC Nederland en Transgender Netwerk. Uit onderzoek blijkt dat 80% van alle Nederlanders LHBTI'ers accepteert, maar dat dat aantal niet meer stijgt. Onder jongeren daalt het, bleek eerder al. De politie heeft iemand opgepakt voor een brand in Eindhoven 6 jaar geleden. Daarbij raakte een jongen zwaar gewond. In de zaak is al iemand veroordeeld, maar er werd nog gezocht naar een tweede verdachte. En die werd gevonden nadat iemand een tip had gegeven. De tipgever krijgt €10.000. De politie is op zoek naar iemand die heeft geschoten in de Nieuwstraat in Rotterdam Centrum. Hij of zij zou daarna in een auto zijn gestapt en weggereden. De politie denkt dat er niemand is geraakt, maar het mogelijke doelwit is er ook vandoor gegaan. En er is een inslag van een kogel gevonden. Wereldvoetbalbond FIFA zou een voetballer van Congo op het WK hebben laten spelen, terwijl dat niet mocht. De keeper speelde eerder voor Franse elftallen en was nog niet speelgerechtigd voor Congo, schrijft een Franse krant. FIFA zou niks hebben gedaan omdat Infantino het goed kan vinden met de voorzitter van de voetbalbond van Congo. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en ook morgenochtend nog droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later buien, daarna koeler en wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
3: In heel Nederland.

0: echt moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
3: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
4: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
5: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
4: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
5: topvoorzetramen.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Gevonden!
6: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
7: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Ongeveer 450.000 B-plus mensen voelen zich psychisch ongezond. Dat haalt B-plus Nederland uit een tweejaarlijks onderzoek. B-plus mensen voelen zich aangetrokken tot meer dan één gender. De organisatie is geschrokken, want B-plus mensen zijn nauwelijks bekend bij hulpverleners en staan er daardoor vaker alleen voor. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn bijna 500 mensen opgepakt, onder hen veel minderjarigen. Op sommige plekken liepen de protesten uit de hand en werden spullen gegooid naar de politie. Tientallen agenten raakten gewond. Ook is er veel schade en de Franse regering denkt erover die te verhalen op de ouders. FIFA-voorzitter Infantino steunt het Surinaamse voetbalelftal na racisme tijdens een wedstrijd in Guatemala. Hij noemt het volkomen onacceptabel. Volgens de Surinaamse voetbalbond klonken er vannacht de hele wedstrijd apengeluiden op de tribune en werd er niets tegen gedaan. En Jong Oranje heeft toch de play-offs voor het EK voetbal van volgend jaar gehaald. Het moest zelf winnen van Bosnië-Herzegovina en Israël mocht niet winnen van Noorwegen. En dat gebeurde. De ploeg van Michael Reiziger won met 4-0 en Israël-Noorwegen eindigde in 1-1. En zo eindigt Jong Oranje op plek 2 in de groep, genoeg voor de play-offs. Het weer nog van Weer Online. Morgen eerst droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later morgen buien, vooral morgenavond. En daarna, vanaf donderdag dus, is het koeler en wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM.

0: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
2: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
1: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
2: Topvoorzetramen.nl.
3: Wat ga jij morgen doen?
4: Vullen in de achtbaan?
3: Aapjes kijken in de dierentuin?
4: Of lekker ontspannen in de sauna?
3: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: FM, your hit music station.
1: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Justitie in Frankrijk vervolgt een agent die een jongen verwond zou hebben tijdens scholierenprotesten vorige week. De agent zou van dichtbij een traangasgranaat op hem hebben afgevuurd. De jongen van 14 is veel tanden kwijt en brak zijn kaak. Op socials gingen beelden rond. De agent zegt dat het zelfverdediging was. Het is voor de tweede avond op rij onrustig in het centrum van Hogeveen, meldt RTV Drenthe. De politie treedt extra op na overlast van jongeren op fatbikes die voorbijgangers intimideren en vuurwerk afsteken. Vanavond zijn 6 mensen opgepakt, gisteren 8. Ook zijn bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De acceptatie van LHBTI'ers groeit niet meer, blijkt uit 2-jaarlijks onderzoek. Ruim 80% heeft niks tegen homo's, maar velen vinden het wel aanstootgevend als 2 mannen zoenen. Volgens het COC en transgendernetwerk moeten onder meer scholen en sociale media in actie komen. Onrust onder Nederlanders in de Dordogne. Die hebben daar een tweede huis of ontvangen er vakantiegangers. Maar Transavia stopt volgend jaar met vliegen op Bergerac. En die stad is de ideale start van een vakantie in de Dordogne. In de Telegraaf zegt een wijnboer dat mensen straks niet meer komen omdat het te ver weg is. Het weer nog van Weer Online. Morgen eerst droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later op de dag buien, vooral morgenavond. En vanaf donderdag nog maar 15 graden en wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.

0: Kiss FM, your hit music station. Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Rotterdam is een ambulance tijdens een spoedrit achterop een auto geklapt. Een van de ambulancemedewerkers brak daarbij zijn arm. De bestuurder van de aangereden auto had drank of drugs op en heeft geen rijbewijs. Hij is opgepakt. Een patiënt die in de ambulance zat is oké en meegenomen door een andere ambulance. Premier Jetten heeft in een marathondebat de kabinetsplannen verdedigd in de Eerste Kamer. En net als in de Tweede Kamer bleek dat Jetten ook hier niet zomaar op steun kan rekenen van de oppositie. Pro bijvoorbeeld eist dat het minderheidskabinet afziet van een verhoging van de inkomstenbelasting en dat rijken juist extra belasting betalen. Defensie kijkt of er extra munitie kan worden geleverd aan Oekraïne voor hun F-16's. Daarmee kunnen ze Russische drones en kruisraketten neerhalen. Dan is meer munitie wel nodig, want ze moeten niet alleen kunnen vliegen, maar ook kunnen vechten, zegt Defensie. En Lionel Messi speelt vannacht zijn afscheidswedstrijd als international voor Argentinië en heeft al een afscheidsboodschap op Instagram gezet. Het moment is gekomen en ik vertrek in vrede, zegt de 39-jarige Messi. En ook dat het shirt van Argentinië zijn droom was. Vannacht wordt zijn 208ste wedstrijd voor zijn land. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar een graad of 10. Morgen eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Piepschuim, maar dan BioBeast. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: Kiss FM News.
4: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Na haar mislukte executie in de Amerikaanse staat Tennessee is de ter dood veroordeelde Krista Pike weer bij bewustzijn. Ze kan ook weer praten, zeggen haar advocaten tegen Amerikaanse media. Krista Pike overleefde afgelopen week 2 dodelijke injecties en werd daarna snel naar het ziekenhuis gebracht. Daar ligt ze nog steeds. In Den Haag worden morgen extra veiligheidsmaatregelen genomen bij het Vredespaleis. Daar is morgen een herdenking van de Hamas-aanval van 3 jaar geleden op Israël en het geweld dat daarna losbarstte in Gaza. Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen, wil Den Haag niet zeggen. In Rotterdam is een auto gebotst op een ambulance die met een patiënt onderweg was naar het ziekenhuis. Een ambulancemedewerker brak daarbij zijn arm. De automobilist is opgepakt, hij reed zonder rijbewijs en had drank of drugs op. De patiënt werd vrij snel in een andere ambulance gezet en maakte naar omstandigheden goed. En Cristiano Ronaldo stelt zich toch nog beschikbaar voor het Portugese elftal. Op Instagram zegt hij dat de bondscoach zijn beloftes niet na was gekomen en dat hij daarom afgelopen week het trainingskamp verliet. Maar daar heeft Ronaldo nu spijt van. Hij vindt dat hij zijn teamgenoten in de steek heeft gelaten en heeft daar sorry voor gezegd. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar 1 graad of 10. Morgen eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
2: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
3: Wat ga jij morgen doen? Huilen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekensstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekensstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom.

0: Meester.com.
1: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Na een schietpartij in Rotterdam is op de A13 bij Delft iemand opgepakt. Het schieten gebeurde tegen de avond in het Rotterdamse centrum, maar er zou niemand zijn geraakt. De dader vluchtte daarna in een auto en ook het mogelijke doelwit ging er vandoor. Of de opgepakte verdachte wordt gezien als de schutter is niet bekend. Een ter dood veroordeelde vrouw die in Amerika haar executie overleefde, is bij bewustzijn en kan weer praten. Het gaat om Krista Pike, die tientallen jaren vast zat in een dodencel in de staat Tennessee. Vorige week kreeg ze 2 dodelijke injecties, maar ze stierf niet. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Premier Jetten heeft in een marathondebat de kabinetsplannen verdedigd in de Eerste Kamer. En net als in de Tweede Kamer bleek dat Jetten ook hier niet zomaar op steun kan rekenen van de oppositie. Pro bijvoorbeeld eist dat het minderheidskabinet afziet van de verhoging van de inkomstenbelasting en dat rijken juist extra belasting betalen. En in Zweden heeft de politie geschoten op een man die met een wapen rondliep bij het Koninklijk Paleis in de hoofdstad Stockholm. Hij had volgens Zweedse media mes bij zich en zou zich agressief hebben gedragen. Niemand van de koninklijke familie was toen in het paleis. De neergeschoten verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP nieuws.
3: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.

0: begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Kiss FM News.
3: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Opvangorganisatie COA slaat opnieuw alarm. Het lukt amper nog om asielzoekers op te vangen. Ze moeten buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten, in het gras, zonder voorzieningen. Zelfs vrouwen, kinderen en zieken. Er zijn volgens het COA dringend honderden extra opvangplekken nodig. De Amerikaanse Christa Pike kan weer praten, maar het zal nog wel even duren voordat ze helemaal is hersteld van de mislukte executie, dat zeggen haar advocaten. Ze kreeg de doodstraf voor een moord en zou vorige week geëxecuteerd worden. Maar ze overleefde twee dodelijke injecties en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In Den Haag worden vandaag extra veiligheidsmaatregelen genomen bij het Vredespaleis. Daar is een herdenking van de Hamas-aanval van 3 jaar geleden op Israël en het geweld dat daarna losbarstte in Gaza. Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen, wil Den Haag niet zeggen. En de politieke carrière van oud-profvoetballer Tom Beugelsdijk is alweer voorbij. Hij stopt in Den Haag als raadslid voor de partij van Richard de Mos. Vanwege zijn privésituatie kan Beugelsdijk niet wonen in de gemeente waar hij is gekozen. En dat moet volgens de regels wel. Beugelsdijk kennen we als cultheld van ADO Den Haag. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP nieuws.
4: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM.